0: kosten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Ongeveer 250 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd na een hevige vulkaanuitbarsting bij de Fuego in Guatemala. Twee dorpen in de buurt van de vulkaan zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten voor verkeer. Als de eruptie verder toeneemt, worden meer evacuaties verwacht. In Gaza zijn de lichamen begraven van 112 Palestijnen uit één familie, die bij Israëlische luchtaanvallen in de herfst van 2023 om het leven kwamen. De stoffelijke overschotten zijn recent gevonden onder het puin en geïdentificeerd aan de hand van kleding, sieraden of lichamelijke kenmerken. Duizenden Palestijnen waren bij de uitvaartceremonie in Gaza-stad aanwezig. In de zee bij Callantsoog zijn vanmiddag 4 mensen in de problemen gekomen. 1 persoon is overleden, 2 mensen zijn snel uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En naar de 4e wordt nog gezocht. De zoekactie bleef tot iets na 9 uur vanavond zonder resultaat. In verschillende Turkse badplaatsen zijn openbare stranden voor een groot deel volgebouwd met terrassen, steigers en rijen lichtbedden van horecabedrijven en strandtenten. Veel inwoners klagen dat toegang tot de stranden wordt beperkt, onder meer doordat een lichtbed gehuurd moet worden, en dit zorgt voor protesten. Het Turkse Hoge Rechtshof bevestigde recent dat de kust publiek eigendom is en vrij toegankelijk moet blijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Daarbij blijft vooral langs de oostgrens de kans op een onweersbui bestaan. De nacht verloopt broeierig, met minima rond of boven de 20 graden. Woensdag overdag is er een mix van zon en stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

Hij pakt zijn pet en hij fluistert zachtjes, weer een dag verknald. Hij heeft geen geld, hij heeft geen vriend, waar hij heen kan gaan. Nee, voor hem is er geen plaats meer, nee, hij kan het niet meer aan.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Duitse politie heeft een 23-jarige Nederlander aangehouden die met een Porsche 911 tot 235 km per uur over de snelweg in Rijnland-Palts reed. De man viel op door bumperkleven, rechts inhalen en mogelijk drugsgebruik. Een eerste test wees op THC. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij betaalde een borg van 10.000 euro. De Braziliaanse regering vermindert de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië vanwege herhaalde beledigingen van de Argentijnse president Milei richting president Lula. De Braziliaanse ambassadeur, die in juli werd teruggetrokken, keert voorlopig niet terug zolang Milei Lula blijft beledigen. Volgens persbureau AP is het de eerste keer in de recente geschiedenis dat Brazilië deze maatregel neemt. Het werk aan een nieuw helikopterplatform bij het Witte Huis moet deels opnieuw worden uitgevoerd, omdat president Trump niet tevreden is over een lichte hellingshoek. De granieten bovenlaag met het presidentiële logo is inmiddels afgebroken, enkele dagen nadat deze was geplaatst. Het project, met een geschatte kostenpost van ongeveer $5 miljoen, wordt gefinancierd door Lockheed Martin. Albert Heijn past vanaf 7 september het koopzegelprogramma aan, waardoor klanten voortaan één koopzegel per €2 aan boodschappen krijgen in plaats van één per euro. AH Premium klanten krijgen vanaf dan ook minder zegels. Zij ontvangen één zegel per euro in plaats van twee. Op sociale media uiten sommige klanten kritiek op de versobering van het spaarprogramma. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power of M.
2: Straks,
1: it's
2: na de commercials.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Duitse politie heeft een 23-jarige Nederlander aangehouden die met een Porsche 911 met snelheden tot 235 km per uur over de A3 in Rijnland-Palts reed. De man testte positief op THC en moest een borgsom van €10.000 betalen. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij wordt waarschijnlijk vervolgd voor gevaarlijk rijgedrag. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn afgelopen nacht zeker 14 mensen omgekomen en raakten 27 anderen gewond. Rusland voerde daarnaast 3 aanvallen uit op vrachtschepen in de buurt van Odessa. In het westen van Rusland is door Noord-Korea een raketeenheid ingezet die mogelijk 120 ballistische raketten en 6 lanceerinstallaties heeft voor aanvallen op Oekraïne. Een deel van het werk aan het nieuwe helikopterplatform bij het Witte Huis moet opnieuw worden uitgevoerd. President Trump wil volgens bronnen dat het platform volledig horizontaal wordt, terwijl het ontwerp een lichte hellingshoek had. De bouwwerkzaamheden, gefinancierd door Lockheed Martin, zouden ruim €4,3 miljoen kosten en moeten voor het einde van september klaar zijn. De Braziliaanse regering schaalt de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië af doordat de Argentijnse president Milei herhaaldelijk zijn Braziliaanse collega Lula heeft beledigd. De teruggetrokken Braziliaanse ambassadeur keert niet terug zolang de spanningen aanhouden. Volgens persbureau AP vindt deze stap voor het eerst in de recente geschiedenis plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn in de nacht zeker 14 mensen omgekomen en raakten 27 anderen gewond. Volgens Oekraïnse hulpdiensten werden ook magazijnen in de regio beschadigd en zijn 3 vrachtschepen op de Zwarte Zee bij Odessa aangevallen. De Oekraïnse luchtmacht meldde dat Rusland 4 Zircon-raketten, 24 Iskander M-400-raketten en 115 drones afvuurde. De politie in Zuid-Korea heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Starbucks in Seoul, vanwege een onderzoek naar een marketingcampagne. De campagne, die op 18 mei werd gelanceerd onder de naam Tank Day, kwam uit op de dag van een historische volksopstand in 1980. Starbucks stopte de actie na enkele uren en ontsloeg de directeur. De politie heeft op de Trump National Golf Course bij Los Angeles een 38-jarige man aangehouden die gewapend rondliep en foto's en video's van het terrein maakte. In zijn auto vonden agenten onder meer een geladen pistool, verrekijker en een badge met de tekst beveiligingsmedewerker. De man is aangeklaagd voor het dragen van een niet geregistreerd geweer en riskeert 10 jaar cel. De wielrennersvakbond CPA vindt dat er duidelijke en transparante protocollen moeten komen voor kleding- en borstomvangcontroles in de Tour de France van. De bond zegt dat daarbij teams en rensters tijdig op de hoogte moeten worden gesteld. De CPA werd pas op de dag van controle geïnformeerd en er zijn geen klachten ontvangen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: One more
1: time. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De beurskoers van SpaceX is na een stijging tot $225 weer gedaald en stond na beurs ruim 7% lager. Beleggers maken zich zorgen over de miljarden uitgaven van het bedrijf aan kunstmatige intelligentie. Alleen het satellietbedrijf Starlink is momenteel winstgevend, terwijl andere onderdelen verlies leiden. De politie heeft op de Trump National Golf Course bij Los Angeles een 38-jarige man aangehouden die gewapend op het terrein rondliep en foto's en video's maakte. In zijn auto werden onder meer een geladen pistool, een verrekijker en een badge met de tekst beveiligingsmedewerker gevonden. De man is aangeklaagd voor het dragen van een niet geregistreerd geweer. Heineken heeft in de afgelopen 6 maanden wereldwijd meer bier verkocht dan een jaar eerder, met een stijging van ongeveer 1,6%. In Azië groeide de afzet met ruim 11%, terwijl de verkoop in Europa licht daalde en in Noord- en Zuid-Amerika met 3,4% afnam. Heineken verwacht een financiële meevaller uit de Verenigde Staten dankzij terugbetaling van onterecht betaalde importheffingen. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld tot ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden is nu een fastfoodzaak. Vooral in de grote steden, aan de kust, op de Waddeneilanden en in toeristische gebieden zijn veel fastfoodzaken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Heineken heeft het afgelopen half jaar wereldwijd ongeveer 1,6% meer bier verkocht dan een jaar eerder. Vooral door een sterke toename in Azië. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl in Noord- en Zuid-Amerika de afzet met 3,4% daalde. Het bedrijf verwacht een financiële meevaller door terugbetaling van importheffingen uit de Verenigde Staten. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld tot ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden in Nederland is nu een fastfoodzaak. De meeste fastfoodzaken bevinden zich in de grote steden, aan de kust, op de Waddeneilanden en in toeristische gebieden. SpaceX verloor na de recente kwartaalcijfers ruim 7% aan waarde, nadat de winst van de succesvolle beursgang volledig verdween. Beleggers maken zich zorgen door de hoge uitgaven aan kunstmatige intelligentie, ondanks positieve omzetcijfers en meevallende verliezen. Alleen de Starlink-divisie van SpaceX is op dit moment winstgevend, terwijl andere onderdelen verlies leiden. Op het Trump National Golf Course bij Los Angeles is afgelopen weekend een 38-jarige man aangehouden die gewapend rondliep en foto's en video's maakte van het terrein. De man had een geladen pistool, een magazijn met 16 patronen, een verrekijker en een badge bij zich en werd later aangeklaagd voor een vuurwapenmisdrijf. Bij een huiszoeking vond de politie meerdere wapens, veel munitie en notitieboekjes met verontrustende verklaringen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Heineken heeft wereldwijd in het afgelopen half jaar ruim 1,6% meer bier verkocht dan een jaar eerder. Vooral dankzij een stijging van ruim 11% in Azië. In Europa daalde de afzet licht met 0,6%, terwijl in Noord- en Zuid-Amerika de verkoop met 3,4% terugliep. Heineken verwacht daarnaast een financiële meevaller uit de Verenigde Staten door terugbetaling van invoerrechten. Twee vrouwen zijn overleden na reddingsactie in zee bij Callandsoog. Zij probeerden gisteren rond 4:30 samen met twee anderen een kind te helpen, waarna ze zelf in de problemen kwamen. Het kind en een vierde zwemmer zijn door de reddingsbrigade gered. De politie onderzoekt de zaak niet verder. De beurskoers van SpaceX is fors gedaald na de presentatie van de kwartaalcijfers. Ondanks eerdere positieve omzetcijfers en een relatief klein verlies. Beleggers maken zich zorgen over de miljarden investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. Alleen het onderdeel Starlink is momenteel winstgevend, terwijl andere onderdelen van SpaceX verlies leiden. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar bijna verdubbeld naar ruim 19.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle eetgelegenheden is nu een fastfoodzaak, terwijl dit voor 2019 nog anders was. De meeste fastfoodzaken zijn te vinden in de grote steden en toeristische gebieden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NMI.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Jan B., een 66-jarige man die als invalkracht op kinderdagverblijven werkte, wordt verdacht van misbruik van 14 kinderen. Het onderzoek naar de man is afgerond en de zaak wordt naar verwachting pas in de tweede helft van 2027 inhoudelijk behandeld. De man wordt daarnaast vervolgd voor het bezit van een babysekspop en het maken en bezitten van ongepast materiaal van kinderen en dieren. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk scoren hoger in de ranglijst, die is gebaseerd op beoordelingen van 60 westerse inlichtingenexperts. Het Britse MI6 staat op de eerste plaats, gevolgd door de Franse DGSE. Twee agenten zijn mishandeld bij een politiecontrole in Rotterdam-West. De politie heeft een 49-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn niet bekendgemaakt, maar zij zijn inmiddels weer thuis. Wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef over kleding- en borstomvangcontroles voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France FAM. De vakbond werd pas kort voor de controles ingelicht en pleit voor duidelijke protocollen waarbij teams en rensters tijdig worden geïnformeerd. De UCI verzekerde dat een vrouwelijke commissaris controles zou uitvoeren en er zijn bij CPA Women geen klachten binnengekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn sinds vandaag gesloten voor zowel beroeps- als recreatieschepen. In de regio Delfland geldt vanaf middernacht een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, wat gevolgen heeft voor gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en inwoners. Ook is de Leidse Vaart tussen Leiden en Haarlem tijdelijk afgesloten voor scheepvaart. Twee agenten zijn mishandeld bij een politiecontrole in Rotterdam-West. De politie heeft een 49-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis en zijn weer thuis. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de komende deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. Honderden filmpjes met valse beschuldigingen tegen politici van onder meer CDU, SPD, De Groene en FDP circuleren online. In enkele video's worden prominente kandidaten valselijk in verband gebracht met misdrijven. Op het vliegveld van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden, nabij een Oekraïens vrachtvliegtuig, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Na de vondst zijn alle vluchten tijdelijk opgeschort en moest een vrachttoestel van DHL uitwijken na lichte schade door een onbekend projectiel. Het vliegveld is inmiddels weer geopend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

If I could just hold you.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in de Amerikaanse staat Michigan gewonnen, meldde Amerikaanse media op basis van de telling van 95% van de stemmen. El-Sayed behaalde volgens de peilingen bijna 49%, zijn tegenstander Haley Stevens ruim 47%. El-Sayed neemt het in november op tegen de Republikein Mike Rogers. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. In honderden nepvideo's met logo's van ARD en BBC worden valse beschuldigingen geuit tegen politici van onder meer CDU-CSU, SPD, De Groene en de FDP. Ook is Eurostat onterecht genoemd als bron van een vals rapport. Op het vliegveld van Leipzig is een drone aangetroffen met explosieven en een ontsteker, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Het vliegverkeer werd stilgelegd nadat de drone gisteravond was gezien bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Een vrachttoestel van DHL raakte licht beschadigd door een projectiel en het vliegverkeer is vanochtend hervat. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag gesloten voor alle scheepvaart. En in de regio Delfland geldt een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater vanwege de aanhoudende droogte. Hierdoor mogen gemeenten, bedrijven, sportverenigingen en inwoners geen oppervlaktewater meer gebruiken. Ook is de Leidse Vaart dicht voor doorvaart en treft waterschap Amstel, Gooi en Vecht vergelijkbare maatregelen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in Michigan gewonnen, melden Amerikaanse media na het tellen van 95% van de stemmen. El-Sayed behaalde volgens de peilingen bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander Haley Stevens ruim 47%. El-Sayed neemt het in november namens de Democraten op tegen de Republikein Mike Rogers. Bij een aanval op beveiligingsapparaten van het Canadese bedrijf CoinKite zijn volgens het Amerikaanse bedrijf Galaxy tenminste 596 bitcoins met een waarde van ruim 88 miljoen euro buitgemaakt. Door een fout in de software konden de geheime toegangscodes worden gekraakt. CoinKite waarschuwt dat klanten nog steeds risico lopen en raadt aan hun bitcoins te verplaatsen. Op het vliegveld van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden, melden Duitse media op basis van veiligheidsbronnen. Door de vondst werden alle vluchten opgeschort en moesten toestellen uitwijken, waaronder een vrachtvliegtuig van DHL dat licht beschadigd raakte na contact met een onbekend projectiel. Het vliegverkeer is inmiddels hervat. Rusland voert volgens bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst een desinformatiecampagne om de komende deelstaatverkiezingen in Berlijn, Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern te beïnvloeden. Op sociale media verschijnen honderden nepvideo's met beschuldigingen aan het adres van politici van onder meer de CDU, SPD, De Groene, de FDP en Die Linke. De filmpjes gebruiken bewerkte logo's van grote omroepen en verwijzen naar niet bestaande mediaberichten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezing voor de Senaat in de Amerikaanse staat Michigan gewonnen, met bijna 49% van de stemmen. Zijn tegenstander Haley Stevens kreeg ruim 47%. El-Sayed zal het bij de verkiezingen in november opnemen tegen de Republikein Mike Rogers. Bij een aanval op beveiligingsapparaten van het Canadese bedrijf CoinKite zijn volgens het Amerikaanse bedrijf Galaxy zeker 596 bitcoins gestolen, met een waarde van ruim 88 miljoen euro. De fout waardoor dit mogelijk was, zat al sinds 2021 in de software van de apparaten. CoinKite waarschuwt dat klanten nog steeds risico lopen en adviseert bitcoins te verplaatsen. Het sein brandmeester is gegeven voor de natuurbrand bij Venraai in Limburg. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden en het gebied Boshuizenbergen blijft voorlopig onder toezicht. Door de brand is waarschijnlijk het grootste deel van de Natura 2000 gebied verloren gegaan en omwonenden kunnen nog stankoverlast ervaren. FC Twente krijgt na uitschakeling in de Europa League een nieuwe kans op Europees voetbal in de Conference League tegen DAC 1904 uit Slowakije. De wedstrijd wordt gespeeld in Enschede. DAC 1904 eindigde vorig seizoen als tweede in de Slovaakse competitie en schakelde dit seizoen Veles Mostar uit in de kwalificatie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken. Met 22 tot 28 graden is het minder warm dan voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd en overal, 24 uur per dag. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een kinderdagverblijf aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest in de vroege ochtend. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie heeft in de afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aangehouden en doet onderzoek naar het motief en een mogelijk verband tussen de incidenten. Bij de strandopgang Wassenaarse Slag woedt een duinbrand. Het nabijgelegen hotel Duinoord met 23 kamers is uit voorzorg ontruimd en de brandweer adviseert om het gebied te verlaten. In een NL-alert worden mensen achter de duinen gewaarschuwd bij rookoverlast ramen en deuren te sluiten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon per direct moet stoppen met werken vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en moet haar handelen binnen 8 weken voorleggen aan het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zij moet zelf regelen dat haar praktijk kan doorgaan en haar patiënten informeren over de maatregel. De aandeelhouders van AkzoNobel en Axalta hebben ingestemd met de fusie van beide verfconcerns, waarmee een van de grootste verfproducenten ter wereld ontstaat. Het samengaan moet eind dit jaar van start gaan, mits de toezichthouders akkoord geven. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland, maar de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op één na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op 1 na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarde tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn in de afgelopen week 2 explosies geweest. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De politie hield afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten aan en doet onderzoek naar de incidenten. De fusie tussen AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta is goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven. Bijna alle aandeelhouders stemden voor het plan om samen te gaan tot de op één na grootste verfproducent ter wereld. Het nieuwe bedrijf krijgt het hoofdkantoor in Nederland en de aandelen worden verhandeld op de Amerikaanse beurs. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat een huisarts in Roon direct moet stoppen met haar werkzaamheden vanwege een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. De huisarts krijgt een loopmaatregel opgelegd en het handelen wordt binnen 8 weken beoordeeld door het regionaal tuchtcollege. De vrouw moet zorgen dat de praktijk doorgaat en patiënten informeren over de maatregel. COC Nederland heeft een International Pride Award gekregen van de Verenigde Naties voor steun aan initiatieven en mensen in moeilijke omstandigheden. De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de World Pride Human Rights Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook winnaars uit Zuid-Afrika, Chili, Oeganda en India ontvingen een prijs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

achterkant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Ceva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Compascuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Compascuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

Hij is versleten van Baden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kant van oma Willem is op reis geweest. Bonjour, voulez-vous.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Compascuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vroeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Compascuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.